0: Van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid.
3: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
4: De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werudi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine.

0: kantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen.
1: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
0: In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in Kunstpodium het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld.

0: Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september. Telkens van 10 uur tot 4 uur. Volleybalclub Werudi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werudi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur.
1: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. Volleybalclub Wero Die in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Wero Die in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog. Bij

0: matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 14:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegde een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werudi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk

0: jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Liza Doolittle en Pack Up. Van harte welkom. Het is maandag geworden, 7 september. Weekend is weer voorbij. Van harte welkom bij OSR 920. De gepresenteerde programma's gaan nu beginnen met Klaar Wakker en met Bente.

0: Hey, and I heard it through the grapevine. En Bente nog met, kan je maar zien, uit de beste zangers. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen zonnig met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 21 graden. De minimumtemperatuur s'nachts was 12 graden. De wind die kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Een van de versies van Fantasy, dit keer van Black Box. U hoort hem hier bij ons. Het hoort ook nog met Joe Bonamessa en net bij City Limits. Heerlijke versie is dat. Ja, ze zeggen wel eens, je mag niet aan het origineel komen. In dit geval dus van Tina Turner. Maar ja, wat mij betreft, deze is toch zeker zo mooi, hoor. Ook al ben ik fan van voormalig Tina Turner. Dit is Yazoo.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesda, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

Ja, je hebt de Tiger van Survivor. Just a little met Liberty X hier op OZR 920. Terwijl wij aan de koffie zitten en een boterham. Jij misschien ook smakelijk in dat geval. Wat gaan we doen? We gaan naar het archiefnieuws. En vandaag hebben we iets uit 1957, dat is lang geleden. Het blad Muziekparade, voorheen Music Flash, plaatst op 7 september. Toen dus een interview met de zangeres Annie Palmen over haar nieuwe single. Vraag je je af, is Annie Palmen? Nou ja, die was buiten zangeres ook bekend als Drika uit de boertjes van Buten. De mensen die wat ouder zijn, die zullen zich dat vast en zeker nog wel kunnen herinneren. En dit kunnen we ons ook herinneren. Status quo.

kust. Aan de kust. En dan kan het heel goed vertoeven zijn. Bluff was dat bij ons hier bij OSR 920. Mocht je het nog niet weten, maar ja, dat weet je wel, want je luistert naar ons. Maar er zijn nog altijd mensen die dat niet doen. Dus ik zou zeggen, vertel ze eens hoe leuk het kan zijn om dat wel te gaan beleven allemaal hier. De muziek van toen, van nu, de bekende, de wat minder bekende, alles komt voorbij. Zegt het voort, zegt het voort. Klaarbakker, maandagochtend nu met Kensington en Living 4.

De allerlaatste trein naar Londen, bezongen door de Electric Light Orchestra. Kort samengevat, altijd als ILO Kensington daarvoor ook nog. En daarmee gaan we richting 8 uur. En je raadt het al, aan de andere kant van het tijdstip is het tijd voor deel 2.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt hier toch. De populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werudy in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze

0: indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

L. Hudson met zijn partners, You Can Do It. Aan het begin van deel 2, klaarwakker voor deze maandagochtend. Een ochtend die toch voor veel mensen altijd wat lastig is, omdat ze weer opnieuw moeten beginnen na een mooi weekend. Ik hoop dat jouw weekend ook mooi was. Wij zijn begonnen ondertussen met Mike Oldfield.

0: I knew it, I knew it, I knew you. Taylor Swift, hoe ze het doet, doet ze het. Maar ze weten op allerlei manieren wel te scoren. Elke keer maar weer opnieuw. Red Light en Get Out of My Dreams, Get In My Car. Nou, dan weet je wel dat we het hebben over Billy Ocean.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Van The Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En ook met Red Light kwam hij nog voorbij hier in 2 van 1. Morgen dan zit hier weer iemand anders in het item. Het item wat gaat eindigen. Ja, er zit overal een einde aan, dus aan dit ook.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

0: Good. Shania Twain. En de movie star nog met de Harpo.
1: Top 1000.
0: Daar vinden we Nothing But Thieves en een nummer uit 2020 genaamd Impossible. Nothing But Thieves nam dit nummer op in een studio in Londen. Connor Mason zingt over een onmogelijke liefde. Het nummer verschijnt op een album Moral Panic. De band schreef het nummer tijdens een tournee.

0: Zo heten het inderdaad, All Together Now en Farm hier op jouw station. Goedemorgen, als je er wat later bent bijgekomen, misschien nog maar net wakker zou kunnen. Dat je een beetje hebt uitgeslapen, heel klein beetje dan. Dit is Olivia Rodrigo.
1: For you I

Natuurlijk Michael Jackson, Smooth Criminal, waarmee we aan het einde zijn gekomen van Klaar Wakker. Geniet straks van de Muziekfabriek en van de andere programma's en van je dag. Morgen vroeg om 7 uur ben ik graag terug. Hier is Elvis nog.

0: gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur.
3: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geklasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
4: De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: terug naar de jaren 60 met de Monkees en A Little Bit Me, A Little Bit You. En Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Goedemorgen, van harte welkom. Het is alweer maandagochtend, kijkend op de kalender 7-9. 2026 tot om 12 uur, muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur. Klaar wakker, extreem rechts AFD. Grote winnaar in Sachsen-Anhalt. En ze hebben net geen absolute meerderheid. Een overheid vult gasopslagen voor de winter, maar consumenten betalen uiteindelijk mee. Ja, dat wordt een dure winter volgens mij. Tot om 12 uur muziekfabriek, de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de Viralis-kalender, het komt allemaal voorbij. En, zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

ik ooit in het voorprogramma gezien van de Rolling Stones. Dat was al wel heel lang geleden. Ja, Robert Cray Band en Right Next Door. Daarvoor ook nog Stone en Eric Gardner en L'Aventura. Dit is Alexander Curley. I'll Never Drink Again. Good.

0: Vandaag zeg je jaren 60, dan zeg je Chris Andrews en I'm a Yesterday Man. Vandaag is het warm nazomerweer met in de middag 25 tot 28 graden. De dag die verloopt grotendeels droog met geregeld zon en de wind is matig van kracht en draait in de middag naar het zuidwesten. Vanavond is er een kleine kans op een bui. In de nacht naar dinsdag zakt het kwik naar 15 graden en vanaf dinsdagmorgen dus is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook af en toe de zon. En de maxima die ligt dan rond de 19 graden.
1: Het is OSR 920.

Maandagochtend, oh, zo'n heerlijke dag vandaag. Debarge en het Rhythm of the Night. Mother Finest en Baby Love. Zo direct nieuws, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Irene Cara, Fame.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur.
4: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
5: De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Voor meer

0: Nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
2: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: kijken op de kalender. 7-9-2026 Texas en say what you want.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het warm nazomerweer. Het wordt vanmiddag zo'n 28 graden. Geniet ervan, want het is voorlopig de laatste.

Heel lang geleden uitgebracht op een EP'tje. Een singeltje met 4 liedjes erop. En dat was live. Een live versie van dit nummer. Kate Bush and Them Heavy People. En ditmaal draaiden we het, de studio versie. Ik moet zeggen, ik vind hem persoonlijk net een klein beetje mooier. Dit is Dua Lipa. En Be The One op OSR.

0: Het begon met I've Got the Power, helemaal in de, ja, in de jaren 90. Dit was even later die ze maakte. Snap in the First, The Last Eternity. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms loop ik in mijn eentje over straat en dan moet ik ineens weer aan je denken. Op dat soort momenten ga ik ergens rustig op een bankje aan het water zitten. Terwijl ik wat doelloos voor me uitstaar, vraag ik me af wat jij op datzelfde moment aan het doen bent. In mijn gedachten ontstaat er dan bijna een soort gedetailleerd schilderij. En sinds ik weer thuis ben, is mijn leven veranderd in één grote puinhoop. Ik mis je. Ik mis jou en alle dingen die je zegt, alle dingen die je doet. Ik mis de geur van je haar, de manier waarop je je kleedt. Alles. Hoe gaat het nu met jou? En wat zou je op dit moment aan het doen zijn? Misschien heb je wel schulden gemaakt, ben je in de gevangenis beland of heb je je huis moeten verkopen. Als dat zo is, hoop ik dat je een goede advocaat hebt kunnen vinden. Of misschien ben je op dit moment ergens aan het winkelen, nadat je net bij de kapper bent geweest om je haar een andere kleur te geven. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je nu gewoon op je werk zit en hartstikke druk bent. En hoe is het met die bekeuring die je probeerde te ontlopen? Heb je die uiteindelijk toch nog moeten betalen? Terwijl ik naar het water staar, probeer ik zelf de antwoorden op mijn vragen te verzinnen. Maar ik zou het natuurlijk allemaal veel liever uit jouw mond willen horen. En daarom smeek ik je. Ik smeek je, kom alsjeblieft hier naartoe. Waarom ga je niet weg uit dat vreselijke Amerika? En kom je niet bij mij in Engeland wonen?

vroeger keek ik dat nog eens na en dan zei je er wel eens ooit iets van, maar dat mag niet meer. Dat is helemaal verboden. Dat is, nee, doen we niet meer. Dr. Hook and Baby makes a blue jeans talk. Drukwerk. En Caroline met dat rode petje, Harry Slinger. Dit zijn de Fab Four, de Beatles.

Culture Club and in the Church of the Poisoned Mind. Eros Ramazzotti en Pio Bella Costa en de Beatles hadden ook nog en Michel. Zo wordt direct het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. De Jubi 40. Don't Break My Heart.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In het noorden van de Kaukasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Kaukasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar.

0: Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langzij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Volleybalclub Werudie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werudie in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Vertalen gemaakt door Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Maar dit was de versie van Eddie Rabbit en al Driving My Life Away.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het warm na zomerweer. In de middag 25 tot 28 graden.

0: Mooi, hè? Kings of Leon and You Somebody.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Kijk even, het weekend. Pas Hamelink is jarig geweest. John Rooijakkers is jarig geweest. En Antoine van der Akker, ook die is jarig geweest. En dat allemaal in het afgelopen weekend. En wil je nou jouw verjaardag ook op de radio? Dat kan. Kijk even op osr920.nl. Scroll naar beneden en word tientje lid. Oftewel vriendje voor een tientje. Draaien wij Jimmy Bullhorn.

Goedemorgenochtend, lekker toch? Jazeker, DJ Paul Elstak. En I wanna see a rainbow high in the sky. 7 september, het is vandaag de internationale dag van de ziekte van Duchenne. Het is de internationale dag van de schone lucht. En het is de internationale dag van de politie samenwerking.

We zijn het overgedaan door June Lodge en Prince Mohammed. Dit was de versie van Leo Sayer en More Than I Can Say, Moody Blues, I Ride My Seesaw hier op de nummer 1. Met nu Blondie en Sunday Girl.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor. Op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft. Op woensdag 40%. En op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk. Op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio.

0: kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.

Nederlandse band Diesel, allerbekendste Stal Solito Summer Night. En dit was die andere hit, Down in the Silver Mine. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje. Het is maandagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nu Guus Meeuwis.

De Pied Piper van Christian St. Peters van een hele tijd geleden zojuist. En dan deze zomerhit van Marshmallow, Esta Vida en Zonovergoten was het ook gisteren. En dan hebben we het over een favoriete cd en dat was gisteren in het geval met Hans. Die luistert graag naar Bad Out of Hell van Meatloaf. Kun je een nummer draaien van dat album? Nou, bij deze. 2 out of 3.

De Franstalige hit van Julien Clerc. Hélène. En daarvoor hadden we muziek van Meatloaf en die draaiden we dus voor Hans. Ja, je komt wat mensen tegen in het weekend die ook afstemmen op Orange 92. En dat zijn er steeds meer. Dus dat waarderen wij. Dat vinden we ook fijn. Tot 2 uur dus, muziek tijdens de lunch. We zijn begonnen aan week 37 inmiddels, zo snel gaat het. Met nu muziek van Mark Knopfler.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

René Vroger en The Crazy Way About You. En ik zei al eerder, steeds meer mensen stemmen af op Oorlogs 920, daar zijn we blij mee. En u kunt deze zender ook steunen, dus word vriendje voor een tientje. En voor alle info gaat u naar onze website van Oorlogs 920. Dit is

Hurts to be a love, Gino Vanelli. En dan volgen we Pitbull en Kesha Timber. We gaan luisteren naar een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. In verband met het overlijden van Dolly Parton wordt die veel gedraaid. Dit is Jolene.

Van een hele, hele tijd geleden. Muziek van Paul Anka, A Steel Guitar and A Glass of Wine. Daarvoor Lutricia McNeil en My Side of Town. En voor het glaasje wijn, ja, het is nog vroeg. We gaan richting 1 uur. Het nieuws en het nieuws uit de regio, dat is onderweg. En daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. En de laatste plaat dit uur is een countryplaat. Een van die vele hits van de Mavericks. Here

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code

0: Vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. Volleybalclub Wero Die in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Wero Die in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 's middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5:00. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

waren met z'n tweeën Annie Lennox en Dave Stewart. Die Eurythmics uit de jaren 80 en Sweet Dreams Are Made Of This. Dit is de eerste plaat na het nieuws van 1 uur. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch met nu muziek uit Australië. De Desky Brothers. When I was

Deze Tovelo, bijgestaan door die hippie sabotage. Je hoorde Stay High. En daarvoor muziek uit onze jukebox van ons 920 Little Richards. And the girl can't help it. En verder met deze dame, Melissa Etheridge. Dit is Must Be Crazy For Me op ons 920.

Don Johnson, de man die we kennen van Miami Vice, wat zo'n razend populaire tv-serie was. Heartache Away, dus naast acteren kon die man ook zingen. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2, ook weer de eerste wachting van deze maandagmiddag. En dan kijk naar buiten. Fantastisch, het zonnetje staat weer hoog in de hemel. Warme temperatuur op deze maandag en de muziek van Elvis Costello.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Mission of the Groove.

Alcazar en Crying at the Discotheque. En over disco gesproken, we gaan luisteren naar een zomerhit uit 1983 op de plaat die nummer 1 stond in Nederland. Het goede leven, want dat staat in het Italiaans voor het goede leven. Dit is Ryan Paris. En zometeen duiken we weer terug in de tijd met een ouwtje vanuit de jukebox. Jerry Lewis, dat is onderweg na deze dus.

0: this is great. This is great. Balls of fire.
1: OSN 92. Leo van der Boom.

van Nice Device. En we draaien de plaat helemaal. Je hoort de Cool Corona, wat een heerlijke dorstlesser is dat. Maar ja, dat is voor later deze dag. Tijd nu voor Roxy Dekker. 21 lentes jong, viermaal een Ziggo Dome verkocht vorige week. En volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Dit is Bare Minimum.

Stool Pigeon, Kid Creole en de Coconuts. Daarvoor Casey en de Sunshine Band en I'm Your Boogeyman. Dat was mijn aanhalen weer voor deze maandag. Zometeen veel plezier met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Nijbers. Graag tot morgen en de laatste van mij, Mando Dio.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werodi in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodi in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. In Beek en Donk

0: Gelijkspel. De aftrap was om 14:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5:00. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10:00 tot 4:00. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

Isaac en een van de grote hits, Hey Little Girl. En je kent ze misschien ook nog van Crazy, ja. En daarvoor Chevrolet en In the Name of Love. Goedemiddag en hartelijk welkom op deze maandagmiddag. Dit is Ozer in de middag. Ik ben bij je tot 4 uur. Zometeen PM Dawn, Stella Driftel, Memory Bliss en Bruno Mars, All My Soul. Nu eerst Leif Garrett. Abbas Made for Dancing. You got

0: P.M. Dawn staat er Drift on Memory of Bliss. En het nummer is gebaseerd op een sample van die hele grote hit van Spandau Ballet, True. Hoe zeg, in de middag op deze maandag verderop hier Nelly Furtado, Forza en die Alan Price. I put a spell on you, Neil's Donna Summer on the radio.
1: OSR in de middag.

come on. Nelly Furtado en Forza Ozer 920. En waar vandaan je ook luistert, misschien vanaf je werk of ben je onderweg in de auto of ben je gewoon thuis. In alle situaties, wees welkom en blijf lekker luisteren. Bad Heart, ze komt op 1 en 4 december naar de AFAS Live. We gaan ze draaien. Let's get together op Ozer.

Paula Abdul en Opposites Attract hier op OZN 920. Geniet van deze maandag en geniet ook van het lekkere nazomerweer vandaag. Met de temperaturen die lokaal nog kunnen oplopen tot vanmiddag 28 graden. Zometeen Barry White en Love is Love. En London Grammar Strong. Bij de plaat onderweg nu eerst deze mooie van Toto. Dit is 99.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
3: Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiemateriaal produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveiligheid

0: Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 2:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5:00. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid.
1: Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen.
0: Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10:00 tot 4:00. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Yeah. Een van de vele boybands uit de jaren 90, Get Down. En de Backstreet Boys trainen er altijd op en zijn momenteel drukdoende met optredens in Düsseldorf. Wat ook nog daarvoor, Womack en die hele grote teardrops. Welkom terug, of ben je net ingeschakeld. Dit is OZR 920 op deze maandagmiddag. Met de middagshow OZR in de middag. En popmuziek komt eraan. En Lucas en Steve Letters. Neers Adele, Make You Feel My Love.

0: tijd.
1: Lucas en Steve en Lellers hoorde je. OZ920. Verderop nog de Puma's. Zij maakt het verschil. En watch, yeah, we play that funky music ook zometeen na deze van Mr.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Akta en Munnik en Van Dikhout, oftewel de Puma's. En zij maakt het verschil. En ook wij maken het verschil hier bij Ozeg. Maar liefst 6 decennia aan hits draaien wij elke dag voor je. Met onderweg nog Noah Kahan en Julio Michaels, Hurt Somebody. En nu is dit de President. And you're gonna like it. Well,

somebody. Hurt somebody, No Khan en Julia Michaels. Maandagmiddag en het is ja, een hele aardige nazomerdag vandaag. Temperaturen tot wel 28 graden nog vanmiddag hier in deze regio. Onderweg Marco, Walking in Memphis en Jackie Wilson, Higher and Higher. Beide platen zijn onderweg. Nu is dit een nek en my Sharona.

Heerlijk rock'n'roll op de radio hier bij ons. Jackie Wilson, Higher and Higher. Straks na 4 uur, deel 2 van Ozer in de middag met Martin Huibers. Ik wens je nog een fijne maandag. En dan gaan we 2 platen draaien. Neil Diamond, The Beautiful Noise. En weer Summer, My Body Isn't Ready. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiemateriaal produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Volleybalclub Werodie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct gelegen bij Sporthal Molenbroek. Alle leden en oud-leden die deel willen uitmaken van dit historische moment kunnen zich vanaf nu aanmelden. Mis dit bijzondere moment niet en vier mee met Werodie in Gemert. De vereniging nodigt uitdrukkelijk alle huidige en voormalige leden uit om herinneringen op te halen. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

0: We trapten af vanmiddag met de Maisonettes en de Heartache Avenue. Welkom op een heerlijke maandagmiddag. Ja, de meteorologische herfst mag het dan al op 1 september zijn begonnen. De echte herfst, nou, voorlopig nog even niet. Wat een temperaturen. We danken Peter weer voor deel 1 van OSR in de middag. Dit is deel 2 tot aan 6 uur. Met Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You.
1: Hallo.

Boosje zet zich af tegen de dogma's van de kerk die elke vorm van homoseksualiteit in de kerk veroordeelt. Take me back to church en van de Sugarloaf daarvoor met Don't call us, we'll call you. Hier was Justin Timberlake op Power zeg. En het is wel een beetje

Five Star. We zouden het ook de familie Pearson kunnen noemen. Geleid door vader die dan tevens de manager van de groep is. Daarvoor hadden we Run DMC met Jason Evans en It's Like That. Zometeen tijd voor de headlines van de nieuws. Maar voor die tijd, Todd Rundgren. En hij heeft het licht gezien. I saw the light.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Buddy Guy werd in de tijd ontdekt door Muddy Waters en geholpen aan een platencontract. De grote man achter de Chicago Blues en het heette de Mustang Sally. Op een heerlijke maandagmiddag, tijd voor wat heerlijke muziek van Amazulu. Die was acceptable.

En zo maakten we even een kleine wandeling door het liefdestraatje van de Doors. De groep van Jim Morrison, de man die in 71 overleed in Parijs en begraven ligt op de Père Lachaise. De meest bezochte begraafplaats, kunnen we wel stellen. Dan volgden we Sash met Encore une fois. Hier is Mary Hopkins en Knock Knock, Who's There?

Kane en Rain Down on Me. En Ash stond ervoor uit de tipraden. Plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. Stop the Wedding. Die komen we tegen op nummer 19 in de tipraden. Zometeen tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws. Maar voor die tijd, Tracy Chapman was misschien gisteren ook wel in Monza, waarin Max Verstappen toch weer een aardige derde plaats wist te bereiken. Is de Fast Car. You get a fast car.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Volleybalclub Werodie in Gemert staat stil bij haar 70-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal wordt groots gevierd. Speciaal voor de gelegenheid organiseert de vereniging op zaterdag 10 oktober een uitgebreide reunie en een feestelijk jubileumfeest. Het evenement vindt plaats in de gezellige sportkantine, direct

0: aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Robert Palmer zat in de tijd nog bij de groep van L.K. Brooks, Vinegar Joe, maar startte daarna een solo carrière die te begroten is, opleverde als Every Kind of People, The Best of Both Worlds en natuurlijk The Bad Case of Loving You. Deze mocht er ook zijn, I'll Be Your Baby Tonight. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze stralende maandagmiddag. Na een sportief weekend, ja, met PSV, dat won van Ajax en waarin ook Jeffrey Herlings wereldkampioen werd. In zijn

The Midnight Rider. We kennen het origineel nog van de Allman Brothers Band. Maar dit was de reggae-uitvoering van de Paul Davison. We hadden daarvoor Yarbrough and People en The Heartbeats. Hier is Mr. Big op de maandagmiddag. En it's a wild, wild...

prachtig gitaarwerk van Carlos Santana en de stem van Willie Nelson in They All Went to Mexico van de LP Havana Moon uit 1983. En we hadden uit de tipraden Cameron Whitcomb. Zijn nieuwe single heette Kingdom of Fear. Zometeen tijd voor de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Alle Farben en Graham Kennedy en She Moves Far, Far Away.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Michael McLean maakte een grote hit voor Vincent, naar Vincent van Gogh. En dan met name naar zijn schilderij The Starry Night. Die hangt in de Museum of the Modern Art in New York. Trouwens, voor de mensen die van Vincent van Gogh houden, binnenkort zijn alle 88 schilderijen in het Krullermullen Museum bij elkaar. En dat start op 15 september. Hier is Double.

Metallica en One, een van de platen die ook hoog genoteerd stond in onze top 1000, die we de eerste week van januari uitzonden. Overigens kun je die nog steeds nakijken als je scrolt naar onze website osr920.nl. Je drukt over ons en daaronder staat de top 1000 en heel jaar afgebeeld. Daar staat die trouwens op 610. En van de daarvoor Bananarama met een oud succes van Shocking Blue, Venus. Je zijn de Kings of Leon.

strandjitters uit California, de Beach Boys en Sloop John B. En we hadden daarvoor de Kings of Leon met de Sex on Fire. En tot zover, OSR, in de middag op de eerste dag van de week. Straks na 6 uur start ons avondprogramma. De avond door met Tom Holland, met Kees van Kooi, met Peter Boer en met Petro Leenders. En daarna Berend Koeners die het afsluit tot aan middernacht voor de nacht begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. En de uitsmijter komt van A Flock of Seagulls. En dat heet I Ran So Far Away. I'm

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer. Toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 14:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegde een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op de centrumplannen voor Lieshout te bekijken en feedback te geven. De ontwerpen voor onder meer de Heuvel, Floreffenplein en Grotenhof zijn zeer de moeite waard. Meer details vindt u in de nieuwsbrief Centrumontwikkeling Lieshout. Aanmelden hiervoor kan via nieuwsbrieven op laarbeek.nl. Feedback is essentieel. De supermarkt op het Floreffenplein verplaatste bijvoorbeeld al na input. Uw mening, ook positief, is welkom. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar. Bushaltes op de Heuvel zijn weg, de rijbaan voor terrassen sluit. De Laarbeekse gemeenteraad besluit op 2 oktober. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in kunstpodium Het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Dat is aardig, hè? Stay the Night. Dat was de band Chicago aan het begin van het eerste uurtje de avond door op deze maandagavond. Hey wees, welkom. De nieuwe werkweek is weer van start gegaan. Eerste dag zit er alweer op. Als je tenminste gewoon overdag werktijd hebt, dan kun je lekker van de avond genieten. En wij zorgen voor lekkere muziek, als je dat gewend bent, van OSR 920. En we doen het zo meteen, maar nu eerst Marco Mossa.

zeggen, ik prefereer toch wel de versie van Chuck Berry. Maar goed, dit is wel een leuke country versie natuurlijk van Amy Lou Harris. En dan heet hij You Never Can Tell. En daarvoor hadden we Marco en Vrij Zijn. Zo meteen een plaatje uit de hitparade. En nu eerst deze uit de jaren 60. De Bobby Fuller 4 en I Fought the Law.

goed, in tweede instantie was een hele grote hit worden. Deze plaats had al wekenlang nummer 1 in Amerika. In Nederland heeft hij een week of 6 in de tipraders en toen verdween hij. En ongeveer 3 weken terug kwam hij terug in de top 40. Inmiddels staat hij dik in de top 10 genoteerd. Deze Ella Langley, dat nummer heette Choose in Texas. En daarvoor de Bobby Fuller voor en I Fought the Law. Dus zometeen gaan we eens even kijken naar een eendagsvlieg. Maar voor die tijd hoor je nog Jimmy Cliff. En dit was er ook zo eentje, maar die hebben we al zo gedraaid. Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone.

dat een lekker stukje reggae muziek maakte, Jimmy Cliff. Nou, ze weten die Hakuna Matata, en daarvan hadden we Grass Tiger en Don't Forget Me When I Am Gone. Tijd worden voor onze eendagsliedje voor vandaag. En dat is een plaat die een hit werd dankzij het glazen huis. Die plaat hebben ze toen zoveel gedraaid, want we hadden nog nooit van de band gehoord. Fratellis heette de band, dan heette Chelsea Dagger. 2007 was het jaar.

popmuziek van eigen bodem, Kayak en de Starlight Dancer. Daarvoor hadden wij Mayhood, Late at Night, ook van eigen bodem. En Vertellers met de Chelsea Dagger. Ja, en je hoort het wel, het is zo'n meezinger. Vandaar dat het natuurlijk ook een hele grote hit werd, zei het in het glazen huis. OSL 920 met de avond tot aan 10 uur nu. Len Berry en 1, 2, 3.

Als een artiest die op jonge leeftijd overleed, deze Avicii, was die ook niet toevallig 27? Die had niet zeggen, zeg maar, ik dacht het haast van wel. Dan heette Addicted to You en daarvoor hadden we Len Barry en 1, 2, 3.

Want die ons iedere keer weer verblijft met mooie nieuwe muziek. Dit was de nieuwe single van Alex Rowan. Die heet Emerald Eyes. En daarvoor hebben we Man for Man's Earth Band en The Joybringer. Nog twee voor het nieuws. De Sparks, Amateur Hour. En dit zijn de Brothers Johnson en Stomp. Zometeen na 7 uur Kees. Om 8 uur is het Peter Boer. En om 9 uur is het Peter Verleenders. En daarna Berend Koenders voor de nacht begint.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Het team van de week van het zaalvoetbal Gemert, Battergy/Van Asseldonk, won de bekerwedstrijd tegen het lager geclasseerde van Schijndel-Sleutelbos met 4-1. De tegenstander scoorde in de eerste minuut de 1-0 via Mika van der Laar. Doelman Rens Arts voorkwam erger, waarna Sjors van Dongen de gelijkmaker maakte. Jordi Rooijakkers zette Battergy van Asseldonk op voorsprong en Jeroen Broekman vergrootte deze. Een doelpunt waar er komend seizoen nog veel van zullen volgen, volgens coach Jurgen Vrees. Rooijakkers bepaalde in de slotminuut de 4-1 eindstand. Verder waren er natuurlijk enkele verrassende en grote uitslagen. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Gemert en Una vandaag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De aftrap was om 14:30 middags op Sportpark Molenbroek in Gemert. Beide ploegen moesten genoegen nemen met de puntendeling. De eerste helft leverde weinig op, bij rust was de stand nog 0-0. Na de rust kwam er meer leven in de brouwerij. Gemert scoorde eerst, maar Una toonde veerkracht en kwam snel langs zij. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, tegen 5 uur. Het gelijke spel voegt een punt toe aan beide teamtotalen in de competitie. Op zaterdag 5 september opende een bijzondere expositie over Kerkstraat Noord haar deuren. Deze tentoonstelling duikt diep in de geschiedenis van elk pand, haar bewoners en de levendige activiteiten die zich er door de jaren heen hebben afgespeeld. Een unieke kijk op een stukje lokale geschiedenis. U kunt de tentoonstelling bezoeken in de aula van het Sint-Jan-gebouw. De reguliere openingstijden zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september, telkens van 10 uur tot 4 uur. In Beek en Donk is zaterdag de tentoonstelling De Omgevallen Tuin van Igor Zevenbergen geopend in Kunstpodium het Oude Raadhuis aan het Heuvelplein. Zevenbergen, met artistieke wortels in Deurne, toont een samenhangend oeuvre van schilderijen en objecten. Hierin ontmoeten herinnering, natuur, taal en verbeelding elkaar. Zijn werk, gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout en kaasdoek, reflecteert zijn interesse in taal en literatuur. De titel De Omgevallen Tuin verwijst naar een jeugdherinnering over vergankelijkheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.
5: Well, my friends are gone.

Je kunt het niet eens zijn over zijn stem. En er zijn mensen die hem helemaal niet leuk vinden. En mensen die hem schitterend vinden. Maar goed, wat kon die man teksten schrijven? Leonard Cohen. En een van zijn mooie. Tower of Song op OZN 920. Het is maandag, begin van de week. Ik heet je van harte welkom tot 8 uur. Een hele leuke lijst met leuke muziek. En mocht je net aan tafel zitten, eet smakelijk.

Op een binnenlandse vlucht in Amerika hadden ze last van een vrij agressieve passagier. En de passagiers onderling besloten om die man toch maar op zijn stoel vast te binden. Wat deden ze nou? Al het plastic wat ze konden vinden en duct tape. En ze hebben die man zo aan zijn stoel vastgebonden totdat hij kon landen. De man kon lekker doorgaan met tieren, maar kon geen mens kwaad doen. En gearresteerd natuurlijk op het moment dat hij op het vliegveld aankwam. I got

de wand kon drummen als een beest. Kate Moon. En dat zagen ze bij de Muppets toen destijds ook al. 23 augustus, dan komt er een benefietconcert ter aanleiding van het 80-jarige... Hij zou 80 jaar geworden zijn. Kate Moon, kun je bijna niet voorstellen. En de Who zal dan ook weer bij elkaar zijn met een aantal gastmuzikanten.

Dit voor deze band, Katja, Gugu en Tusha, Pose 920. Ik ben helemaal niet zo'n fan van hem, maar goed, ik ben wel trots op hem. Roxy Dekker in Johan Cruijff Arena in de eentje. Met een hele grote show op 21-jarige leeftijd. Nou, je moet hem aanstaan.

afscheid van je te nemen voor deze maandagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En kun je dan helemaal nog niet slapen, ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OSN 920. En wat mij betreft, tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan, hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Gemert-Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

lekker hoor, deze Topic G en Becky G. En al die andere afkortingen die je ook allemaal hoort in OZR 920. Hè. Hey, en daarvoor nog Brad en de Guitar Man. Dat was even lekker. Ja, en nog meer rustige muziek om even bij te komen. En dat doen we met die natte mannen uit het Verenigd Koninkrijk.

Het heet Rain in the Summertime. Nou, daar hebben we vandaag niks over te klagen gehad, volgens mij. Ik heb geen druppel regen gezien. Het was wel lekker, hoor. Het was gewoon warm, hoor. Het leek wel zomer. Oh, het is ook nog zomer, inderdaad. Ja, nog een paar weken, maar het wordt wel steeds vroeger donker. Hè? Ja, dat merk je ook allemaal wel, hè. Het was Alarm op OSR 920 en dit is de Wallace.

Goede avond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

het zijn altijd goede tips hè, die je krijgt hier op de radio. Het heet Love Me Again, dit keer John Newman. En de heerlijke hits op je radio. En de koffie, die moet je zelf verzorgen. Maar volgens mij is het alweer tijd voor het tweede bakje ondertussen natuurlijk. En bij ons ook voor de historische feitjes van vandaag. 7 september, het was in 1973 dat in de Hollywood Bowl in Los Angeles er een optreden plaatsvindt van Elton John. Hij wordt daar aangekondigd door de Amerikaanse pornokoningin Linda Lovis. En precies een jaar later, op 7 september 1974, krijgt Elton John een gouden plaat voor Don't Let the Sun Go Down on Me. Een plaat die hij in de jaren 90 opnieuw opneemt met George Michael. En op de 40ste geboortedag van Buddy Holly, en dat is op 7 september 1976, roept Paul McCartney de eerste Buddy Holly Week in Groot-Brittannië uit. En de ex-Beatle hoopt zodoende de herinnering aan Buddy Holly en diens werk levend te houden. En op 7 september 1978 is er een Virato in Amsterdam. En de Ferry Maat komt daar live vandaan met zijn soulshow. Het wordt alleen zo'n puinhoop. Er wordt geduwd en getrokken. En de stand die stuit het in elkaar. De politie moet eraan te pas komen. En pas als alles weer opgeruimd is, kan Ferry door met zijn show. In die tussentijd is het vanuit Hilversum even overgenomen. We hebben jarigen van vandaag. En dat zijn Chrissy Hynde, Peter Heerschop, Onze Do. En niemand minder dan Fedde Le Grand.

Zoe Liva en Ik Zing. Ja, het staat op haar naam, maar ook Snelle heeft daar toch een behoorlijke bijdrage aan geleverd. En zonder hem was het misschien niet zo'n hele grote hit geweest als het op dit moment is. Je hoort het hier bij OSR 920. De jarige Vettel Legrand zat daar nog voor met zijn grote doorbraak toen de tijd. Put your hands up for Detroit. Zometeen het bewijs dat je echt overal een plaat over kan maken. Zelfs de maanden van het jaar. Oftewel January, February van Barbara Dixon staat op het lijstje. Maar eerst gaan we terug in de tijd naar de jaren 90 met al die meidengroepjes. Toen hadden we ook Jade en Don't Walk Away.

zie dat zo voor me, hè, bij zo'n schrijversessie. Toen de tijd in de jaren 80 deden ze dat. Hè, gingen ze een schrijversessie doen. Gingen ze allemaal liedjes bedenken en zo. En nou, wat heb jij bedacht? Ja, ik hou van jou, ik blijf je trouw en ga nooit bij me weg. En allemaal de, nou, weet je, ik zat net op toilet. Ik zag die kalender hangen. Ik denk, nou, over januari, februari, ik kan er ook wel wat van maken. En dat werd een hit voor Barbara Dixon. En onze hit is zometeen na 9 uur weer bij op de radio. En dat heet P.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wiegen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidengebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jongeman neergestoken was. De politie is op zoek naar twee jongens en een meisje. De drie tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Lekkere muziek van Foreigner. Say You Will. Het was een grote hit hier in Nederland. Jazeker. Welkom allemaal op het laatste gedeelte daarvan door hier op OZ. Hier is Cascada. Evacuate the dance floor. Oh.

disco machine. Ja, had ook een andere kleur kunnen kiezen voor hetzelfde geld, hè. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. In the Dark, zo heette deze. En Phil Collins, die was er ook bij. I Wish It Would Rain Down. En hier zijn de Cats.

als het vragen, hè? Do you wanna hold me? Bow wow wow, dan doe je dan natuurlijk de Black Eyed Peas, die hoorde je ook. Where is the love? En hier is Ed Schreiland. Anything.

Johnny Nash, Cupid op de radio en Gloria Estefan. Get on your feet, die hoorde je ook. En natuurlijk de Beatles waren bij The Long and Winding Road hier op Overzicht 920. Straks, voor de nacht begint, wens je er veel plezier mee. Hier is Boyzone, no matter what. Graag tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine twee weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn twee Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand Bakel op Omroep Peelrand. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle-Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle-Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop "Slim en voordelig door de supermarkt en drogist". Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die je via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts, dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Geemert Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

0: Sweet Papa Joe voor de nacht begint van start gegaan. Ja, je weet, sinds vorige week doen we dat. De beste zangers afgelopen zaterdag, nieuwe aflevering. Het was allemaal zaterdag voor Yves Berensen. Nou, Busy maakte een liedje die natuurlijk van Yves is, maar in zijn versie. Niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Niemand.

Muziek van Fall and What, Ad and Penau, wat de naam maar zegt. Changes. Goed, eerste albumtrack. Wat weet je van Fred Haring? There's a Song in My Head. Album heet This Grand Parade. Album uit 2000.

0: Oh, heerlijk dat, hè? Van John Denver, Sunshine on My Shoulders en Frank Boeien, Koud in Mijn Hart. Tijd voor Album van de Week en we hebben een hele mooie album uitgekozen. Dat is de nieuwe album van Sam Smith, Hazel Eyes. Hier is My Guy.
1: Album van de Week.

Delegation and Put a Little Love on Me. Hozer 920. Wil je weten waar je naar ons kan luisteren? Kijk naar onze website osr920.nl. Onderaan die pagina daar vind je alle frequenties en de slimme radio's en weet ik het al niet meer. Nou ja, kijk maar even. Oh, heeft het allemaal al gevonden, want u hoort dit programma.

Muziek van David Essex en Gonna Make You a Star. Laatste albumtrek voor dit uur in ieder geval, maar we hebben er nog drie voor het komende uur. Hier is Jimmy LaFave. I've Got Your Picture is het nummer wat gaan draaien. Het album heet Highway Trance uit 2009.

Dat heb ik mooie herinneringen aan dit werkje van Buckshot Olof Funk. Another Day. Er was altijd iemand die vroeg dat ik, toen ik nog een ochtendprogramma had ergens, dat liedje regelmatig aan. Kreeg ik zo'n berichtje. Tja, vervlogen dagen natuurlijk maar weer. Hey, hier is Jason Donovan. En hoe heet het liedje? Oh ja, Too Many Broken Hearts.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen skanderen "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zegen. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar twee jongens en een meisje. De drie tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als Bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

En dit staat dan een Young Hearts Run Free. En we begonnen met de weermeisjes, de Weather Girls en It's Raining Men. Hey, welkom deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Eric Clapton, The Old Love.

Muziek van Miles Smith en Neil Horn, een van de actuele plaatjes. Drive Safe was dat. Tijd voor wederom een albumtrack. Waar haalt dit vandaan, die albums? Ja, dat weet ik ook niet. Shadow and Crack, zo heet het album uit 2007 van Peter Karp. Rubber, Bands and Wire.

Spencer Davis Group. Ja, er zaten destijds bekende artiesten in. Onder andere Eric Clapton, die zat er een tijdje in. Ja, maar heel kort. Eigenlijk niet zo heel erg lang. Hey, wederom een albumtrack. De muziek gaat hier door. Capmo gaan we draaien. Van het album Good To Be uit 2022. Hier zijn de Quiet Moments.

hebt soms van die samenwerking onderling. De Doors had een digitale bijdrage. Maar Blondie heeft samen met de Rapture Riders die mix gemaakt. Het heet ook gewoon de Rapture Riders. Blondie versus The Doors. En wederom een album track, de laatste voor vandaag. Brian Lee, Kiss My Ass for a Change is het titel van het werk. Hier is een nummer van het album Crawfish Lady uit 2013.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Geemert Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: baby.
1: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
2: Chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Geemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar twee jongens en een meisje. De drie tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Geemert Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit.